0: intelligentie.
1: Alles hoog.
0: Body droog. Scherpe woorden uit mijn mond. Geleverd door mijn pen. Gestimuleerd door mijn brein. Ik heb gesproken, amen. Ik heb geen dieet. Ik eet junkfood alle day. Pizza's, kapsalon, Big Mac, Subway. Je moet me haten, serieus. Check de status. General Steaks. Salut. Laters. Hey.